han note. Rick om junk ult vo amma du best. So what test you met din note? Du hast nen Entscheidung, du kost zarjen oder beten. Wie losen den Farsch von Philippa feier Farsas. Zarjent am nuscht. Lot got mit beten und prachern und dankschein seilen alles weiten, wat jen fehlt. En dan hop wie ons als mana denken, dat wie onze vrijes nog mal vrouwen, wat fehlt die? Hast du ne note? En dan seht wie ook dat God zit onze note. Gehad sie, seht Elisa, ze haft keinen zin. God houd am dat gezegd. En dan den tweeden punt, wat wie laatste mal sagen, wie sagen mutters, wat gehoorsam zijn. Dus de eerste vrije, ze zal Eilkrocken holen, en dis eine Korn soll all die Eilkrocken vollmerken. En ze wat vielleicht han je doch tot je anmählich von eine Krock, dat all diese Eilkorn zijn voll worden. Aber ze hat geloven, ze wie gehoorsam en ze hart. En zo so wie ook. En ik wil die moot merken van jou, dat wann Gott wat van die vrouwen, dat als ne mama oder irgendwem, en die laat dat aanmelig, hab geloven. God kon wonder doen. En dan den derde punt, wie wel met den afhang van deel, mutters wat God deinen doen. Van wie vers 8, 9 en 10 lezen, du hast deze rikke vrouw. Deze vrouw zegt Elisa, du zus hier eten blijven, du zus komen met ons eten. En dan zei die vrouw te ihren Mann, wer van een stof bieden, dat is Gottes Mann steedhaft te blijven. Wie kunnen zo denken, vielleicht in deinst wat keiner zag, in deinst wat nicht te pochen wir voor andere Menschen, aber dat wir in deinst. Deze vrouw blijft erop stonen. Vielleicht zei der Mann, nee, dat brugt nicht, der haf andere steden te blijven, aber die vrouw, die blijft erop stonen. Ze zegt, wel wie boven een kleine stof merken. Die deins brug niet groot zijn, dat brug niet wat te opwiesen zijn, deze vrouw zegt bloos dat hij woe haft te zich verrijven. En ik wil die moot geven, wie zijn dat van de zee schicht? God zit die deins. God zegt des deins en hij zegen deze vrouw met een zeen en ook Lothar van des zeen starf, dan wir Elisa de Uchtum erhalpen. Gott zit dien deinst, en hij wil die segnen. Ik leef werken de mames, die doen zo veel dingen. Eten merken, kleider waschen, huisrein merken, haf bezorgen, vielleicht wat jeder dag moeten je doen, en die denken vielleicht keiner zit dit. En wat helpt dit? Maar in zorg dit waren. Ob ik wel die moot geven, Gott zit dien deinst. En hij wil die zegenen. En sprich je eindendartig, redet van deze vrouw wat God deinen deed. Vers 20 zegt es dit. Zij merkt er hang op. En jef de oma. Zij strijkt er hang naar die help veelt. Krijgt deze vrouw weer een beeld van dat. Deze profeet die had niet een steed om zijn kop aanleien. Niet een steed om blijven. Deze vrouw zegt, wie worden de stof merken. En dat zo schoon, ze wie ook door der gezegend. Mames, doe deinen. Wie weiten je dan veel deinst? God wil je zegenen voor een deinst. En dan den laatste punt. God helpt mutters. Van bed van deze mutters zo wie voor hij de helpen dat. De eerste mutter, die had haar man verloren. Ze had nuscht. Die wollen ihre Kinder verkaufen als Sklaven. Aber durch ein Wunder, durch dort das Öl ranen deid, und die Gefäße voll werden, dann können sie dort verkaufen und ihre Schuld betonen. Der Prophet sagt, geh nu und verkauf das Öl und betol dem, wer je schuldig sind. Sie hat keine Hoffnung. Und dann ab einmal, können sie betonen, was sie schuldig wir. Können wir uns vorstellen, diese Wettfrau, was meist kein Weich hat zum Geld merken, eine große Schuld hat, keine Hoffnung hat, und auf einmal können sie dort betonen. Liebe Mama, wenn du da bist, wo du keine Hoffnung hast, Gott will dir helfen.

God sit in 'n nood. Ek wens die kus geloof in hom en aan. Aan vertrouwen. Wen hy wel in wonderding in die leven. Die tweede vrou, die hou ook geen hoop nog. Er sien wie je sterven. Op as hy jet na den Gottesmoen en God helpt haar durch Elisa. Er sien leeft. Dat's wonderbaar. God helpt Matas. Ik wil die dit van deel zijn, wo immer du in de wereld harkend est, du bist nicht allein in dine nood. God zit dine nood. Er zijn zoveel Bibelversen, voor ons zijn, God wil ons helpen in onze nood. Dine nood is nicht te groot voor God, en dine nood is nicht te clean voor God. Eens je moet denken wie onze omstanden, dat is onmählich, keiner kan ons helpen. Aber ik wil die dit zijn. God wil die helpen en God kan die helpen. Oder vielleicht denkst du so, meine Not is too clean, dat is uncleaned, keiner weet dat. Wo wordt dat anderen? Aber God wil die ook door der helpen. Denk die dat nog, wie lezen van Philippa Kapitel 4, wo wie zal nicht zorgen oder beten? In clean bed wieder in den Kapitel, Philippa Kapitel 4, Vers 19, es nicht versprechen, dat zeigt es dit. En mein God, wat je met alles verzorgen, wat je brokken, gans dan ons heerlijk as ons schijnt in Christus Jezus. Dit verspreken van God as hij wel die verzorgen wat je veel in dat. Leve vrouwes, leve mames, God zit die nood. Ten slus, dis jong dat we je sterven. Ik kom je niet verstaan, dis een mama wat al lang heeft je bed van zijn. Nu half zijn zijn en die stooft. En zij raten het in Gottes Mond en Elisa kämpt. Vers 32, but 34. Elisa kämpt in huis, hij mukt de deur hingen zich toe en hij betet hem Herrn. En hij leed zich op dat kind op en zaad zijn muil op dat kind zijn muil en zaad zijn uwen op dat kind zijn uwen en zijn hang op dat kind zijn hang. Zo strakt hij zich op dat kind aan, dan wordt dat kind warm. God helpt Matas. Hij deed zijn muil op dat kind zijn muil. Zijn oorom jink in dat kind zijn muil naan. God zijn jest wie door. Zijn eeuwen. Wie op dat kind zijn eeuwen. God zijn woord wie door. En dit brengt leven te dienen kingen. In het Oude Testament wie de God des Moon, de profeet, in God zijn steed. En de mama, die had genoeg wijsheid, om den Gottes Mond naar den Seen brengen. En ik wil die moed geven te dit, zum Schluss. Matas, brengt die kinder naar God. Zij die van God. Lees die van de Bibel. Vertel die geschichten van de Bibel. Bed met die toop. Dat is het wichtigste wat die kost doen. Ik weet, je zijn vaak een eeuwig druk. Je hebt veel te veel arbeid te doen. Maar breng die kinder naar God. Geef niet op. Besonders schijnt ze mooi, ik weet de kinderen waren alle, vielleicht in de jugendjaren, en dat laatste is, die waren rebellisch, dat laatste is, die gaan naar een weg. Maar in een God, wel in de hand dat er een mutters zal niet opgeven aan eind. Wanneer je een mama bent, en die een jugendkind hast, en die denkt, die is al te weit weg, ik wil die dit zijn, geef niet op. Bed voor dat kind. Wie is dat kind live? En wo immer die kost, bring den kind naar God. Mamas, je zijn wichtig. God heeft je in je hand gezet om deinen, om helpen, om je familie naar aanbrengen. Ik wil je het moed geven, geef niet op. Bring je kinder naar God.